0: Babyrettomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Q-Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goedemorgen. Zeker 100 bedrijven, scholen en lokale overheden in ons land zijn het slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit onderzoek van een Belgisch cybersecuritybedrijf. Zij konden de gelekte gegevens linken aan een cyberhack bij een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd gaat het om zeker 75.000 betrokken bedrijven en organisaties. In de VS zijn nog eens 2 mensen opgepakt voor het plannen van een aanslag tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis 2 weken geleden. Ze worden verdacht van moord. Eerder werden al 5 mannen officieel aangeklaagd. De verdachten zouden van plan zijn geweest toe te slaan met drones, met explosieven en sluipschutters. Op het WK-voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. En onze Rode Duivels proberen intussen positief te blijven na het 2e gelijkspel op rij van afgelopen zondag. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens het persmoment daarnet. Journalist Jarno Berto was erbij.
5: Het voelt aan alsof we 2 keer verloren hebben. Dat zei Joeri Tielemans vandaag in de Verenigde Staten. De Rode Duivels begonnen met de ambitie om 9-9 te pakken in de groep op het WK. Maar plots zijn ze al louter tevreden met een kwalificatie als 2e of 3e ook.
4: De Duivels moeten hun wedstrijd nu zaterdag winnen als ze nog kans willen maken op de volgende ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
4: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
8: 4.000?
7: Ça va toch, dat is €20.
8: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Q. Q Foute Radio. Q Music. Proud to be Foute.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Q Foute Radio, het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
4: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
3: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. Er rijden deze week al zeker tot en met vrijdag extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat er heel wat mensen daar verkoeling gaan zoeken. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. Tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk, maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes, omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. En de match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Intussen proberen onze Rode Duivels positief te blijven na het 2e gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet.
5: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij eentje of zelfs 2 hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve naar de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
3: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen na de eerste ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.

0: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: vult zijn geland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Q Foute Radio. Q Music.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Foute Radio, het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
4: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
3: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. In Gent nemen de stadsscholen maatregelen tegen de hitte. De scholen zelf blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
5: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan met de kinderen echt in de gitten gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koeltjes zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
3: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije gewonnen van Jordanië. Het werd er 1-2. Daarmee is Jordanië sowieso al uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. Eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-2. Nog in hun groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels zoeken weer positieve vibes op dat WK. Na 2 keer een gelijkspel in groepsfase willen ze zaterdag winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens een persmoment zo net.
6: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
3: Ze hebben ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joachim Seys was nergens te bespeuren. Een eerste kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.

0: inschrijven, de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een Tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solden, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
2: Q Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Rond deze tijd komt het crisiscentrum samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al met spoed. Vandaag bespreken ze verder met Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenhouw zit bij dat overleg.
4: Dat begint heel vaak met een weerbriefing en dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen van 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
3: In Gent nemen de stadsscholen alvast maatregelen tegen de hitte. De scholen blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
5: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koeltjes zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
3: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Een steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De stroomprijs bereikt nog maar eens een recordniveau, dat schrijft HLN. Gisteravond ging de prijs naar meer dan €650 per megawattuur. Het komt omdat we door de hitte massaal de airco aanzetten. Zeker 's avonds op het moment dat de zonne-energie net wegvalt. Vooral mensen met een variabel contract zullen dat voelen in hun factuur. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Een pech voor wie de Panini-stickers van het WK verzamelt, want er heerst een tekort in ons land. Bijna overal zijn de stickers uitverkocht en het is wachten op nieuwe leveringen, dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens krantenwinkeleigenaars heeft verdeler Panini minder stickers voorzien voor ons land, omdat de vraag de vorige WK's beduidend lager lag. Deze editie is de rage helemaal terug, met alle gevolgen van dien. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.

0: glas vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken!
3: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed!
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
7: Are you ready?
8: Dit is
9: Q Foute Radio.
8: Q
9: Music.

0: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Ruby Red tomaten van Bellorta. De

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Nou, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen. Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Experts van Volksgezondheid en het KMI bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenouw zit bij dat overleg.
8: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
7: De stad Gent verbiedt het gebruik van sommige AI-chatbots voor zijn werknemers. Zoals Grok, de chatbot van X en DeepSeek. Dat schrijft De Morgen. Volgens het stadsbestuur zijn er te veel veiligheidsrisico's en zijn de apps niet ethisch. Het is niet altijd duidelijk wat er met de informatie gebeurt die je in zulke AI-tools ingeeft. Werknemers kunnen de sites niet meer bereiken via het internet van de stad of via hun computer of telefoon van het werk. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten kozen voor de Brexit. Daarover werd toen een referendum gehouden. De beslissing om de EU te verlaten heeft nog maar weinig goeds opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
9: Ze zeiden van, we gaan weer baas worden over ons eigen land. Dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken, eigen handelsafspraken maken. We gaan de welvaart meer voor ons kunnen houden. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden, dat de handel veel stroever loopt.
7: Gisteren kondigde de Britse premier Starmer nog zijn ontslag aan. Hij is zo al de 6e premier die sinds de Brexit vroegtijdig opstapt. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Radio.
1: Te lo dije siempre.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zijn pensioendatum op de website te zien. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
4: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening. Dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
3: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. In Italië is intussen code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. De komende dagen kunnen daar nog steden aan worden toegevoegd. Ook in Frankrijk geldt code rood in een groot deel van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.

the passion of the groove. Generation

0: om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
4: Q Music.

0: Foute Radio. Proud to be fout.
1: Allee, dat is weer Kukkenbak.

0: autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Come on, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tintje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Oh. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. Na 140 jaar innoveren... gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Q Fouten Radio. Proud to be fout.
6: Ladies up in here tonight. No fighting.
7: We got the refugees.
6: No fighting.
7: Over here.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Motorpech in Nice.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
9: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
8: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. De OCMW's trekken opnieuw aan de alarmbel en roepen werklozen die een uitkering gaan verliezen op om zich tijdig aan te melden. Volgende week volgt een nieuwe groep van 35.000 langdurig werklozen. En een groot deel daarvan meldt zich mogelijk aan bij het OCMW, zegt Nathalie de Bast van de Steden en Gemeenten.
10: Maar het is koffiedik kijken hoeveel er dat precies zullen zijn. Dat komt dan samen met de zomervakantie en uiteraard maakt dat het moeilijk. Wij raden mensen alleszins aan van als zij hun uitkering verliezen en denken dat ze recht hebben op een leefloon, om die vraag nu al te stellen en niet te wachten.
8: 1 op de 10 mensen die zijn uitkering volgende week verliest, heeft zich intussen al gemeld. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de Federale Pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum op de website te zien. Jongeren die vaak frisdrank drinken hebben later meer kans op een hogere bloeddruk. Dat blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen, per dag als je tussen 9 en 16 jaar bent. Dat leidt als volwassene tot dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. Wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus, haar 4e deelname. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
0: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
0: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
12: Q Music.

0: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af. Voor de hitte overdag en 's nachts en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na een nationaal crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
4: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen, telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
3: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van €16.000 met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. In De Haan aan de kust is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Mogelijk werd de man door zijn eigen partner aangereden. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Dat blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar 4e deelname al. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
2: All

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
7: Oh nee?
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Auto 5.
15: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
14: Auto 5.
16: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
17: Q Foute Radio.
18: Q Music is proud to be

Q Music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
9: Hoe met een koersfiets is hier allemaal op de klop.
8: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
9: Zelfs met een helm is Hallo.
8: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

Music is proud to be Fout.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Q-Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen, zegt politiek journalist Karel Latree.
7: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
6: Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is als wat MR en Vooruit willen. Ze willen de termijn verlengen tot 18 weken. CD&V trekt de lijn op 14 weken. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in De Haan aan de kust. Voorbijgangers vonden een man van 56 op straat. Hij overleed ter plaatse. Zijn partner werd intussen opgepakt. Volgens de eerste vaststellingen zou zij de man hebben aangereden, waarna ze wegvluchtte. Waarom is niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Proud to be found. Dit is Q Fout Radio.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q Foute Radio, het nieuws van 3 uur.
3: Een goedemiddag. In het parlement is de stemming over een verlenging van de abortustermijn uitgesteld, met een trucje van de regeringspartijen. De oppositie wilde stemmen over een voorstel om de termijn voor abortus te verlengen van 12 naar 18 weken. Iets wat meerderheidspartijen MR en Vooruit ook willen, maar hun coalitiepartners N-VA en CD&V niet. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
4: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan Vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
3: De stemming is nu voor minstens een half jaar uitgesteld, dik tegen de zin van de oppositie. De bromfietser die gisterenmiddag gegrepen werd door een trein op een overweg in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongen van 18. Volgens ooggetuigen reed hij door het rood en slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al zeker 40 mensen verdronken toen ze verkoeling zochten voor de hitte. De meeste sprongen in het water in onbewaakte zones, vooral jongeren. Dat meldt premier Le Cornu. Hij roept op om niet te zwemmen op plekken waar dat niet mag. De rest van de dag is het zonnig bij maxima tot 32 graden. Morgen volop zon en tot 36 graden.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oppakken!
5: Nee, niet!
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
12: Ah ja, het is mosselseizoen.
11: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
12: En wel, met u ga ik graag in zee.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Are you ready?
14: Dit is Q Foute Radio.
13: Q
15: Music. Some people say I look like...

0: Foute Radio. Cue music.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas, servus.

0: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radion.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Q Foute Radio.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. Op een twintigtal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen wel buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen schijnt de zon volop tot 36 graden.

0: vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Ruby red tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

0: Voilà, ze. We hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de solden, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q-Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS, want ook om op de perrons te komen heb je eigenlijk een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
3: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
5: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streek rond Aalst ook. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
3: Want het blijft nog een hele tijd heet. Daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren erbij. Deze namiddag bezoeken ze de Grote Markt, het stadhuis van Brussel en het federaal parlement. De keizer praat ook met premier De Wever en straks is er nog een staatsbanket op het kasteel van Laeken. Japan is een belangrijke economische partner voor België. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Europa had hen uitgenodigd en dat pikken mensenrechtenorganisaties niet. Zij vinden dat de EU op deze manier het bewind van de Taliban steunt. Terwijl Afghaanse vrouwen en meisjes nog amper rechten hebben en wie kritiek heeft wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van de Taliban-delegatie. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
3: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
4: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
5: Oppakken!
3: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
6: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken!
7: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
8: Klinkt goed!
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Q. Foute Radio. Proud to be Foute. Q Music.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Doen, doen, doen.
2: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

Foute Radio. Q. Music.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goeie avond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Het komt door de hitte, waardoor veel mensen 's avonds hun airco aanzetten. Net op het moment dat er geen of veel minder zonne-energie wordt opgewekt. En er staat ook weinig wind. Slecht nieuws dus voor onze windmolens. De hoge stroomprijzen zullen wellicht ook de komende dagen nog aanhouden. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen dus snel aangepast worden, kunnen dit voelen in hun factuur. Als je de trein neemt, dan kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt, dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen heb je een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van 90 euro. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot 500 euro. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
4: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD-Works. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan een week. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
6: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
4: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de 2e ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de 2e ronde na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1 in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden. Vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen, mogelijk ook met onweer.

0: om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta. Verbonden door smaak.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Proud to be proud. Foute Radio.

Q Music.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal.
6: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
5: Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een dom gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Q-Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte. Dat zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
5: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële en industriële koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
4: Ook de komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
6: Dat is een schitterend resultaat, dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
4: Bij de zwem Vijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze zelf in het parlement.
7: Ik kreeg zo'n klap op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en ik kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ik wist niet dat nog zo rap kon lopen.
4: Buizerds zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze dan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde, na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
3: Oh.

0: Foute Radio. Q Music.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
4: Richie.
5: Q Foute Radio. Q Music.

0: Giel Fouten Radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goeie avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en het binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijdt, heeft maar 1 bus op de 10 airco. Marco Demerling van de lijn reageert.
2: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
1: De lijn zegt dat het alle opmerkingen gaat verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude, verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de 2 niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17 jaar. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen op plaatsen waar dat verboden is, of die niet bewaakt worden. En meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
1: Bij de zwem vijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Meer informatie vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht, de minima zakken niet onder 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog wat warmer.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Q. Q Foute Radio. Proud to be Foute. What did you say?

0: De Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijden, heeft maar 1 bus op de 10 airco. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Kinderen zitten vaak uren in die bussen, terwijl het daarbinnen tot 45 graden kan worden. Marco Demerling van de lijn reageert.
2: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
1: De lijn roept zijn onderaannemers op om zoveel mogelijk bussen met airco in te zetten. Ze gaan alle opmerkingen ook verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die de pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbonden werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Het wordt de Portugees Vitor Bruno. Hij is 43 en heeft nog niet zoveel ervaring als hoofdcoach. Met FC Porto won hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al 1,5 jaar zonder club. Morgen stelt Anderlecht hem officieel voor. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. Oh.

0: De radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
2: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsom van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.

0: De radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
2: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf, wel in een andere campus enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwang. Sommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. En sport op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kan scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Uit safaripark Beekse Bergen in Nederland is een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabee die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. De aap is al meerdere keren gezien in dorpen in de buurt. Als ze de kans zien, gaan ze hem proberen te verdoven en hem zo naar het park terugbrengen. Het is nog niet duidelijk hoe de aap kon ontsnappen. Mogelijk zwom hij een gracht over, al kan dat volgens de woordvoerster van het park eigenlijk niet. Denen die hun legerdienst doen, worden naar Groenland gestuurd om er mee te doen tijdens echte missies samen met beroepsmilitairen. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar Amerikaans president Trump wil het graag in handen krijgen, volgens hem om veiligheidsredenen. Trump zal trouwens de trofee overhandigen na de finale van het WK voetbal in New Jersey. Dat bevestigt FIFA-baas Infantino. Vorig jaar eiste Trump een hoofdrol op toen hij de beker mocht uitreiken na de finale van het WK voor clubs, ook in de VS. Chelsea won toen, maar Trump bleef na de uitreiking op het podium staan tussen de vierende spelers. En Jada Lynch, de dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de Belgian Cats. Dat zijn onze nationale basketbalvrouwen. Jada is nog maar 18, maar doet het goed in de VS. Ze is erg trots dat ze nu alles mag proeven van het grote werk.
2: Het is een supercoole mogelijkheid om hier te zijn met supergoeie spelers, met de Cats. Ik ben heel veel aan leren hier, want het is natuurlijk heel anders dan gewoon U16, U18. Nu is het echt grown woman, dus ik ben heel veel aan leren. Ik woon in Amerika, maar ik ben hier opgegroeid, dus het is altijd wel dicht bij het hart.
1: Jada droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. Een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. Oh.